0: Dit is jouw bos. Dan wordt er naar huis.
1: Kitty,
0: a borscht,
1: de nagyon erős.

Maar ik kom vlees los zo'n bochtot. O, dat kunnen we in Stefanian. Is mij geniet, o, het je tjokies tot stond.